0: Willem Funav on. Ja, dat van Herman aan zin. Ik geef er een koekdag, er hit 30 aan zat en zo. Sinead Hugel, The Move Into The Sun. Augustina en Herman is verhalen aan zat en zo. Ja, van beter. Wel, niet weg zijn, ik geef er heen. Ach, zo iedere homo hoor.
1: Zo iedere Herman is mo aan zat en zo. Ach, kei weg, ik

0: Demi, Noble. Okay, thank you for hanging on Shocked and Shaw. On Aaron is Mo. The Tier is Shil A. On Banry is the Dale Kjeldhuizen, Becky Hill. Dus een Glor Alenaki. Ik zet hem Nisher Hit 13 de Heren. Give Rahane Le More, More, More.
1: Hit 13 de Heren.
2: Number 1.

0: Live, Lumps Jet Spencer laatst al. Anse er hit 30 naar heren en zacht en zo. Ook het samen er bies, maar beg moet je een koor of shit. De trokken er aan is mal en zacht en zo te zeer. Ook het al lang geld in skot er een velk kloor nieuw. Beg moet je een tossu, ik geef er een trokken de Gracie Abrams de goepelen no meid. Ach, keer duus. Zo je een top koeig aan zacht en zakatje.
1: De koeig tracks is mal en zacht en zakatje. Koeig.
0: I give her a cooig, Becky Hill, the more, more, more.
1: Can you give me car?
2: 100,000 years or more could easy pass.
0: I give her a car, Kingfisher, the sun will never settle.

0: Willem Fwynaf on, ja, dat van Herman aan het zin. Ik heb voor Kuikdijk er hit 30 aan zat en zo. Sinead Hugel, The Moving to the Sun. Augustine en Aaron is verloren aan zat en zo. Ja, van beter. Wel, niet weg zeg ik voorheen. Ach, zo eet naar home, hoor.
1: Zo eet naar Aaron is mo aan zat en zo. Ach, kijk weg, ik